0: Dus dan zal hij het al vallen. Dus dan gaat het van vader, dus dan gaat het van even sterker, dus dan gaat het al op een voet.
1: Ik heb het dus gezegd.

0: ครับ
1: Dus ik kan dus een paar van de windows van zijn schoen, nu het is boven eerlijk op zijn schoen, dus ik kan er voor het stemmen aan de victor de vinden. Zelfs mijn
2: antwoord.
1: Dus ik kan
2: er
1: voor. Dus ik kan dus een paar van de windows van zijn schoen, maar het is geen te bij honger aan mijn kap. Zelfs mijn
2: antwoord. Dus ik kan er voor.